0: luistert naar Pet Nenner FM.
1: Mayday, mayday.
2: We are thinking, we're thinking.
3: What are you thinking about?
4: Luistert naar Pet Nenner FM, 100 MHz.
5: Nu moet je de semik in de massaal.
6: Sabam, mijn maai, kolingen die mimel zog. Zie het lila zingen ze naar boch. Uitzoek goed, zie ze maar die kunnen met binga zo'n ikkie zingen ze naar zo'n im. En ora koeja zik, fjorten en ik. Zoek als raf de zaak.
5: Wer oos ik een van ook.
6: Zuntag een tiende maai vullen, die mi. Daar oos ik terrein. Douwtemperatuur op plus 4 graden. Og nattemperatuur op plus 3 graden. Wind we komen van zuid. Met windstuur op til 14 meter per seconde.